0: B1, la douce France, de beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.

0: Mamma Mia.
1: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni is er in de Lange Straat in Oostende de jaarlijkse Summer Kick-Off. Op twee podia aan het Monacoplein en in de Belperestraat zorgen vooral Oostendse artiesten en DJ's dan voor muziek en sfeer. En daarbij zullen ze ook passen niet vergeten. Schepen voor uitgaansbeleid, Charlotte Verkijn.
1: In de voorbereiding van de Summer Kick-Off van dit jaar, dan hadden wij het idee om back to basic te gaan met eigenlijk alleen maar Oostendse artiesten die optraden zoals dat het ook ontstaan is ooit, het concept en het idee. En wij waren eigenlijk daaraan aan het werken samen met de uitbaters en de bedoeling was dat er ook een podium ging zijn op de zaterdag samengesteld door Passen, omdat zij daar nog eigenlijk wilden draaien ook en optreden en een tributeband samenstellen. Maar helaas is dat er niet meer van gekomen. Maar we hebben wel vastgehouden aan ons concept. En vandaar doen wij op de zaterdag eigenlijk een passenstage. En doen wij een eerbetoon aan hem. Het is zijn volledige line-up zoals hij het ook bedoeld had en had willen zien. Die de zaterdag onder andere komt optreden.
2: Op vrijdag zijn er ook DJ's?
1: Ja, dus we hebben er wat meer thema in proberen te steken. Op vrijdag staat het eigenlijk op het Monacoplein in het teken van Urban. Dan hebben wij ook heel wat lokale DJ's die Urban draaien. Die komen op de optreden, maar ook bijvoorbeeld een Skoomik die komt optreden. En dan op het Belperreplein, dus in feite het passenstage op de vrijdag, is het soul en funk en zijn het ook allemaal lokale bands die komen.
2: De inkomen is volledig gratis.
1: Ja, dat is dus de bedoeling dat de mensen naar hier komen van de optredens of van de DJ's komen genieten. En dus ook iets drinken in de cafés uiteraard, want dat is het hele opzet. Niet enkel een podium bieden aan lokaal talent, maar ook onze cafés in de uitgangsbuurt ondersteunen. En het is zo dat na afloop, dus er zijn twee podia, de twee dagen, na afloop van het laatste concert of optreden op de podia, is het de bedoeling dat elk café ook zijn eigen DJ plaatst en dat het feest kan doorgaan tot in de vroege uurtjes.
0: Oostende organiseert deze maand infosessies in alle wijken om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Inwoners krijgen er uitleg over de invoering van de wekelijkse GFT-ophaling vanaf oktober, het mobiele recyclagepark, de digitalisering van afvalstraten en de strijd tegen sluikstort. Bij de infosessies wil de stad burgers informeren en antwoorden bieden op vragen over de komende veranderingen. Inschrijven voor die sessies kan via de stadswebsite. Het zwembadwater in het oude zwembad van Bredene is niet verloren. De gemeente gaat het hergebruiken om bloemen en planten water te geven. Het is 675 kubiek aan water dat zo toch nog een doel krijgt. De gemeente laat het water wel eerst zuiveren om alle chloorrestanten weg te halen.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemorgen, lage wolkenvelden en opklaringen wisselen af vanmorgen. Maar vanmiddag toch iets meer zon en geleidelijk toch wat hoge en middelhoge wolken. Bij maxima rond 16 graden. De wind waait vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen veel hoog en soms middelhoge wolken. Lichte neerslag ook soms, bij een graad of 20 wel. En een matige wind uit het noordwesten. Dinsdag veel zon met vooral hoge wolkenvelden en 's avonds meer bewolking. Overdag wel 21 graden. En woensdag wisselen wolkenvelden af met opklaringen dan 22 graden bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
2: Dit is La Douce France.

0: zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
2: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. Hè.
1: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: La douce France op B1.

Maandag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni is er in de Lange Straat in Oostende de jaarlijkse Summer Kick-Off. Op twee podia aan het Monacoplein en in de Belperestraat zorgen vooral Oostends artiesten en DJ's dan voor muziek en sfeer. En daarbij zullen ze ook passen niet vergeten. Schepen voor uitgaansbeleid, Charlotte Verkeng.
1: In de voorbereiding van de Summer Kick-Off van dit jaar, dan hadden wij het idee om back to basic te gaan met eigenlijk alleen maar Oostense artiesten die optraden zoals dat het ook ontstaan is ooit, het concept en het idee. En wij waren eigenlijk daaraan aan het werken samen met de uitbaters en de bedoeling was dat er ook een podium ging zijn op de zaterdag samengesteld door Passen, omdat zij daar nog eigenlijk wilden draaien ook en optreden en een tributeband samenstellen. Maar ja, helaas is dat er niet meer van gekomen. Maar we hebben wel vastgehouden aan ons concept. En vandaar doen wij op de zaterdag eigenlijk een passenstage. En doen wij een eerbetoon aan hem. Het is zijn volledige line-up, zoals hij het ook bedoeld had en had willen zien, die de zaterdag onder andere komt optreden.
2: Op vrijdag zijn er ook DJ's?
1: Ja, dus we hebben er wat meer thema in proberen te steken. En op vrijdag staat het eigenlijk op het Monacoplein in het teken van Urban. Dan hebben wij ook heel wat lokale DJ's die Urban draaien. Die komen op de optreden, maar ook bijvoorbeeld een Skoomik. Die komt optreden. En dan op het Belperreplein, dus in feite het passenstage op de vrijdag, is het soul en funk en zijn het ook allemaal lokale bands die komen.
2: De inkom is volledig gratis.
1: Ja, dat is dus de bedoeling dat de mensen naar hier komen van de optredens of van de DJ's komen genieten. En dus ook iets drinken in de cafés uiteraard, want dat is het hele opzet. Niet enkel een podium bieden aan lokaal talent, maar ook onze cafés in de uitgangsbuurt ondersteunen. En het is zo dat na afloop, dus er zijn twee podia, de twee dagen, na afloop van het laatste concert of optreden op de podia, is het de bedoeling dat elk café ook zijn eigen DJ plaatst en dat het feest kan doorgaan tot in de vroege uurtjes.
0: Oostende stopt met de huiswerkklasse voor kwetsbare kinderen. Dat kost elk jaar €230.000 en dat is te duur, zegt de stad. Ze noemt het ook geen kerntaak. Oppositiepartij Trots op Oostende spreekt van een botte besparing. Ook de vrijwilligers die de huiswerkklasse begeleiden reageren ontgoocheld op de beslissing. De stad wil de ondersteuning van kwetsbare gezinnen voortaan organiseren via een bredere inzet van brugfiguren binnen het onderwijs. Oostende organiseert deze maand infosessies in alle wijken om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Inwoners krijgen er uitleg over de invoering van de wekelijkse GFT-ophaling vanaf oktober, het mobiele recyclagepark, de digitalisering van afvalstraten en de strijd tegen sluikstort. Bij de infosessies wil de stad burgers informeren en antwoorden bieden op vragen over de komende veranderingen. Inschrijven voor die sessies kan via de stadswebsite.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1. La.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemorgen, lage wolkenvelden en opklaringen wisselen af vanmorgen. Maar vanmiddag toch iets meer zon en geleidelijk toch wat hoge en middelhoge wolken. Bij maxima rond 16 graden. De wind waait vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen veel hoog en soms middelhoge wolken. Lichte neerslag ook soms, bij een graad of 20 wel. En een matige wind uit het noordwesten. Dinsdag veel zon met vooral hoge wolkenvelden en 's avonds meer bewolking. Overdag wel 21 graden. En woensdag wisselen wolkenvelden af met opklaringen dan 22 graden bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
2: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen via de B1-app.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek.

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: betaalbaar wonenproject Havenzijde in Lombardzijde is bijna af. Op de site tussen de Golf van Westende en de haven van Niepoort komen in totaal 119 betaalbare woningen en 48 sociale woningen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte is die komen bekijken. Dankzij een samenwerking tussen de ontwikkelaar, de overheid en private partner blijft de woningprijs onder de dure marktprijs. Middelkerken wil zo meer jonggezinnen aantrekken. Het zwembadwater in het oude zwembad van Bredene is niet verloren. De gemeente gaat het hergebruiken om bloemen en planten water te geven. Het is 675 kubiek aan water dat zo toch nog een doel krijgt. De gemeente laat het water wel eerst zuiveren om alle chloorrestanten weg te halen. Er zijn deze zomer weer concerten op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. Je hoort Schepen van Tradities, Nico Geldof.
1: Als Schepen van Tradities probeer ik sommige evenementen terug naar de stad te halen. En laat ons er terug een traditie van maken om optredens te geven hier op de kiosk op het Wapenplein. En liefst op een zondag om 11 uur. We starten eigenlijk in juli tot en met september. Dus er zijn 13 zondagen. Dus we gaan 13 zondagen om 11 uur op het Wapenplein een optreden voorzien. Apéro lokaal, Oostendse groepen, Oostendse muzikanten. Waar we 13 keer Oostendse verenigingen laten optreden. Alle genres muziek door elkaar. Dat kan gaan van Kanta tot Augustijn. Augustijn Vermanderen, evengoed Joe Mullen, de Melody Makers, Oostende zingt, Die Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Willen is Kunnen, De Stadsharmonie, allemaal gelinkt aan Oostendenaars. Bas Bulteel, Yves Fernandez, muziek, Oostends, aperitief.
0: Het volledige programma staat op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemorgen, lage wolkenvelden en opklaringen wisselen af van morgen. Maar vanmiddag toch iets meer zon en geleidelijk toch wat hoge en middelhoge wolken. Bij maxima rond 16 graden. De wind waait vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen veel hoog en soms middelhoge wolken. Lichte neerslag ook soms, bij een graad of 20 wel. En een matige wind uit het noordwesten. Dinsdag veel zon met vooral hoge wolkenvelden en 's avonds meer bewolking. Overdag wel 21 graden. En woensdag wisselen wolkenvelden af met opklaringen dan 22 graden bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
2: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
5: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

Op maandag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post. Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be met medewerking van Radio B1.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni is er in de Lange Straat in Oostende de jaarlijkse Summer Kick-Off. Op twee podia aan het Monacoplein en in de Belperestraat zorgen vooral Oostendse artiesten en DJ's dan voor muziek en sfeer. En daarbij zullen ze ook passen niet vergeten. Schepen voor uitgaansbeleid, Charlotte Verkeng.
1: In de voorbereiding van de Summer Kick-Off van dit jaar, dan hadden wij het idee om back to basic te gaan met eigenlijk alleen maar Oostendse artiesten die optraden zoals dat het ook ontstaan is ooit, het concept en het idee. En wij waren eigenlijk daaraan aan het werken samen met de uitbaters en de bedoeling was dat er ook een podium ging zijn op de zaterdag samengesteld door Passen, omdat zij daar nog eigenlijk wilden draaien ook en optreden en een tributeband samenstellen. Maar ja, helaas is dat er niet meer van gekomen. Maar we hebben wel vastgehouden aan ons concept en vandaar doen wij op de zaterdag eigenlijk een Passenstage en doen wij een eerbetoon aan hem. Het is zijn volledige line-up zoals hij het ook bedoeld had en had willen zien, die de zaterdag onder andere komt optreden.
2: Op vrijdag zijn er ook DJ's?
1: Ja, dus we hebben er wat meer thema in proberen te steken. Op vrijdag staat het eigenlijk op het Monacoplein in het teken van urban. Dan hebben wij ook heel wat lokale DJ's die urban draaien. Die komen op de optreden, maar ook bijvoorbeeld een Skoomik die komt optreden. En dan op het Belperreplein, dus in feite het Passenstage op de vrijdag, is het soul en funk en zijn het ook allemaal lokale bands die komen.
2: De inkom is volledig gratis.
1: Ja, dat is dus de bedoeling dat de mensen naar hier komen van de optredens of van de DJ's komen genieten en dus ook iets drinken in de cafés uiteraard, want dat is het hele opzet. Niet enkel een podium bieden aan lokaal talent, maar ook onze cafés in de uitgangsbuurt ondersteunen. En het is zo dat na afloop, dus er zijn twee podia, de twee dagen, na afloop van het laatste concert of optreden op de podia, is het de bedoeling dat elk café ook zijn eigen DJ plaatst en dat het feest kan doorgaan tot in de vroege uurtjes.
0: Oostende organiseert deze maand infosessies in alle wijken om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Inwoners krijgen er uitleg over de invoering van de wekelijkse GFT-ophaling vanaf oktober, het mobiele recyclagepark, de digitalisering van afvalstraten en de strijd tegen sluikstort. Bij de infosessies wil de stad burgers informeren en antwoorden bieden op vragen over de komende veranderingen. Inschrijven voor die sessies kan via de stadswebsite. Het zwembadwater in het oude zwembad van Bredene is niet verloren. De gemeente gaat het hergebruiken om bloemen en planten water te geven. Het is 675 kubiek aan water dat zo toch nog een doel krijgt. De gemeente laat het water wel eerst zuiveren om alle chloorrestanten weg te halen.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: V1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: Dit is La Douce France.

0: Maandag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1. Dit is het nieuws uit de wereld.
1: Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt, zij mikken op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat er wel van uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
2: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
1: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Vlaanderen investeert bijna 18 miljoen euro in de renovatie van jeugdverblijven. Dat heeft bevoegd minister van Toerisme Hans Bonte beslist. Die verblijven worden onder meer gebruikt voor boskampen of sportkampen. Maar omdat die sterk verouderd zijn, dreigt het aanbod te dalen. In totaal telt Vlaanderen meer dan 600 jeugdverblijven. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met de VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. Nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. En nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In de aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
3: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
1: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bas raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Goedemorgen, lage wolkenvelden en opklaringen wisselen af van morgen. Maar vanmiddag toch iets meer zon en geleidelijk toch wat hoge en middelhoge wolken. Bij maxima rond 16 graden. De wind waait vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen veel hoog en soms middelhoge wolken. Lichte neerslag ook soms, bij een graad of 20 wel. En een matige wind uit het noordwesten. Dinsdag veel zon met vooral hoge wolkenvelden en 's avonds meer bewolking. Overdag wel 21 graden. En woensdag wisselen wolkenvelden af met opklaringen dan 22 graden bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
2: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
2: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Dit is La Douce France.

Maandag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post. Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be met medewerking van Radio B1.

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni is er in de Lange Straat in Oostende de jaarlijkse Summer Kick-Off. Op twee podia aan het Monacoplein en in de Belperestraat zorgen vooral Oostendse artiesten en DJ's dan voor muziek en sfeer. En daarbij zullen ze ook passen niet vergeten. Schepen voor uitgaansbeleid, Charlotte Verkeng.
1: In de voorbereiding van de Summer Kick-Off van dit jaar, dan hadden wij het idee om back to basic te gaan met eigenlijk alleen maar Oostendse artiesten die optraden zoals dat het ook ontstaan is ooit, het concept en het idee. En wij waren eigenlijk daaraan aan het werken samen met de uitbaters en de bedoeling was dat er ook een podium ging zijn op de zaterdag samengesteld door Passen, omdat zij daar nog eigenlijk wilden draaien ook en optreden en een tributeband samenstellen. Maar ja, helaas is dat er niet meer van gekomen. Maar we hebben wel vastgehouden aan ons concept en vandaar doen wij op de zaterdag eigenlijk een Passenstage en doen wij een eerbetoon aan hem. Het is zijn volledige line-up zoals hij het ook bedoeld had en had willen zien, die de zaterdag onder andere komt optreden.
2: Op vrijdag zijn er ook DJ's?
1: Ja, dus we hebben er wat meer thema in proberen te steken. Op vrijdag staat het eigenlijk op het Monacoplein in het teken van urban. Dan hebben wij ook heel wat lokale DJ's die urban draaien. Die komen op de optreden, maar ook bijvoorbeeld een Skoomik die komt optreden. En dan op het Belperreplein, dus in feite het Passenstage op de vrijdag, is het soul en funk en zijn het ook allemaal lokale bands die komen.
2: De inkom is volledig gratis.
1: Ja, dat is dus de bedoeling dat de mensen naar hier komen van de optredens of van de DJ's komen genieten. En dus ook iets drinken in de cafés uiteraard, want dat is het hele opzet. Niet enkel een podium bieden aan lokaal talent, maar ook onze cafés in de uitgangsbuurt ondersteunen. En het is zo dat na afloop, dus er zijn twee podia, de twee dagen, na afloop van het laatste concert of optreden op de podia, is het de bedoeling dat elk café ook zijn eigen DJ plaatst en dat het feest kan doorgaan tot in de vroege uurtjes.
0: Oostende stopt met de huiswerkklasse voor kwetsbare kinderen. Dat kost elk jaar €230.000 en dat is te duur, zegt de stad. Ze noemt het ook geen kerntaak. Oppositiepartij Trots op Oostende spreekt van een botte besparing. Ook de vrijwilligers die de huiswerkklasse begeleiden reageren ontgoocheld op de beslissing. De stad wil de ondersteuning van kwetsbare gezinnen voortaan organiseren via een bredere inzet van brugfiguren binnen het onderwijs. Oostende organiseert deze maand infosessies in alle wijken om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Inwoners krijgen er uitleg over de invoering van de wekelijkse GFT-ophaling vanaf oktober, het mobiele recyclagepark, de digitalisering van afvalstraten en de strijd tegen sluikstort. Bij de infosessies wil de stad burgers informeren en antwoorden bieden op vragen over de komende veranderingen. Inschrijven voor die sessies kan via de stadswebsite.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: met een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: La Douce France, overal in Vlaanderen, via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio b1.be.

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
1: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
0: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
2: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap hebben over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
0: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen, vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen, dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
0: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg, dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland, namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan 15.000 euro aan waarde. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
5: La douce France op B1.

sept. Un bonjour.

un bonjour.

bonjour, faudra te retrouver.

0: zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek. B1.

0: Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermishandeling.
1: Het kan gaan over kortaf zijn, een snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn. Echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
0: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
2: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
0: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in het donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan €15.000. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger, met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Welkom bij La Douce France.

22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post, Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be. Met medewerking van Radio B1.

0: betaalbaar wonenproject Havenzijde in Lombardzijde is bijna af. Op de site tussen de golf van Westende en de haven van Nieuwpoort komen in totaal 119 betaalbare woningen en 48 sociale woningen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte is die komen bekijken. Dankzij een samenwerking tussen de ontwikkelaar, de overheid en private partner blijft de woningprijs onder de dure marktprijs. Middelkerken wil zo meer jonggezinnen aantrekken. Het zwembadwater in het oude zwembad van Bredene is niet verloren. De gemeente gaat het hergebruiken om bloemen en planten water te geven. Het is 675 kubiek aan water dat zo toch nog een doel krijgt. De gemeente laat het water wel eerst zuiveren om alle chloorrestanten weg te halen. Er zijn deze zomer weer concerten op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. Je hoort Schepen van Tradities, Nico Geldof.
1: Als Schepen van Tradities probeer ik sommige evenementen terug naar de stad te halen. En laat ons er terug een traditie van maken om optredens te geven hier op de kiosk op het Wapenplein. En liefst op een zondag om 11 uur. We starten eigenlijk in juli tot en met september. Dus er zijn 13 zondagen. Dus we gaan 13 zondagen om 11 uur op het Wapenplein een optreden voorzien. Op bureau lokaal, Oostendse groepen, Oostendse muzikanten. Waar we 13 keer Oostendse verenigingen laten optreden. Alle genres muziek door elkaar. Dat kan gaan van Kanta tot Augustijn. Augustijn Vermanderen, evengoed Joe Mullen, de Melody Makers, Oostende zingt, Die Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Willen is Kunnen, de Stadsharmonie, allemaal gelinkt aan Oostendenaars. Bas Bulteel, Yves Fernandez, muziek, Oostends, aperitief.
0: Het volledige programma staat op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag iets meer zon, maar toch geleidelijk wat bewolking bij een graad of 16 en een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Morgen wolken, maar ook met lichte neerslag en een graad of 20. Matige wind uit het noordwesten. Dinsdag veel zon, 's avonds iets meer bewolking, overdag wel 21 graden. De wind waait vrij krachtig uit het noord-noordwesten. Woensdag wisselen wolkenvelden af met opklaringen, 22 graden dan. En een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten.
2: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
5: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: Oostende stopt met de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Dat kost elk jaar 230.000 euro en dat is te duur, zegt de stad. Ze noemt het ook geen kerntaak. Oppositiepartij Trots op Oostende spreekt van een botte besparing. Ook de vrijwilligers die de huiswerkklassen begeleiden reageren ontgoocheld op de beslissing. De stad wil de ondersteuning van kwetsbare gezinnen voortaan organiseren via een bredere inzet van brugfiguren binnen het onderwijs. Het betaalbaar wonenproject Havenzijde in Lombardzijde is bijna af. Op de site tussen de golf van Westende en de haven van Niepoort komen in totaal 119 betaalbare woningen en 48 sociale woningen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte is die komen bekijken. Dankzij een samenwerking tussen de ontwikkelaar, de overheid en private partner blijft de woningprijs onder de dure marktprijs. Middelkerken wil zo meer jonggezinnen aantrekken. Er zijn deze zomer weer concerten op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. Je hoort Schepen van Tradities, Nico Geldof.
1: Als Schepen van Tradities probeer ik sommige evenementen terug naar de stad te halen. En laat ons er terug een traditie van maken om optredens te geven hier op de kiosk op het Wapenplein. En liefst op een zondag om 11 uur. We starten eigenlijk in juli tot en met september. Dus er zijn 13 zondagen. Dus we gaan 13 zondagen om 11 uur op het Wapenplein een optreden voorzien. Apéro lokaal, Oostendse groepen, Oostendse muzikanten. Waar we 13 keer Oostendse verenigingen laten optreden. Alle genres muziek door elkaar. Dat kan gaan van Kanta tot Augustijn. Augustijn Vermanderen, evengoed Joe Mullen, de Melody Makers, Oostende zingt, Die Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Willen is Kunnen, de Stadsharmonie, allemaal gelinkt aan Oostendenaars Bas Bulteel, Yves Fernandez. Muziek, Oostends, aperitief.
0: Het volledige programma staat op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: Dit is La Douce France.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag iets meer zon, maar toch geleidelijk wat bewolking bij een graad of 16 en een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Morgen wolken, maar ook met lichte neerslag en een graad of 20. Matige wind uit het noordwesten. Dinsdag veel zon, 's avonds iets meer bewolking, overdag wel 21 graden. De wind waait vrij krachtig uit het noord-noordwesten. Woensdag wisselen wolkenvelden af met opklaringen, 22 graden dan, en een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek. B1.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: Maandag 22 juni brengt Marcel de Groot een onvergetelijk concert naar de Grote Post. Welterusten, meneer de president. Het land van Maas en Waal. Als de rook om je hoofd is verdwenen. En meester Prikkebeen. Jimmy. De mooiste liedjes van Boudewijn de Groot, gezongen door zijn zoon. Een avond vol herkenning, ontroering en uitbundig meezingen. Samen met topmuzikanten brengt Marcel de Groot het legendarische repertoire van zijn vader opnieuw tot leven. Maandag 22 juni in de Grote Post. Oostende. Bestel nu je tickets via degrotepost.be met medewerking van Radio B1. Dit is het nieuws uit de wereld.
1: Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermishandeling.
2: Het kan gaan over kortaf zijn, snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn, echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
1: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
3: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties, bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie, zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
1: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in het donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg, dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan €15.000. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
5: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag iets meer zon, maar toch geleidelijk wat bewolking bij een graad of 16 en een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Morgen wolken, maar ook met lichte neerslag en een graad of 20. Matige wind uit het noordwesten. Dinsdag veel zon, 's avonds iets meer bewolking, overdag wel 21 graden. De wind waait vrij krachtig uit het noord-noordwesten. Woensdag wisselen wolkenvelden af met opklaringen, 22 graden dan, en een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni is er in de Lange Straat in Oostende de jaarlijkse Summer Kick-Off. Op twee podia aan het Monacoplein en in de Belperestraat zorgen vooral Oostends artiesten en DJ's dan voor muziek en sfeer. En daarbij zullen ze ook passen niet vergeten. Schepen voor uitgaansbeleid, Charlotte Verkijn.
1: In de voorbereiding van de Summer Kick-Off van dit jaar, dan hadden wij het idee om back to basic te gaan met eigenlijk alleen maar Oostense artiesten die optraden zoals dat het ook ontstaan is ooit, het concept en het idee. En wij waren eigenlijk daaraan aan het werken samen met de uitbaters en de bedoeling was dat er ook een podium ging zijn op de zaterdag samengesteld door Passen, omdat zij daar nog eigenlijk wilden draaien ook en optreden en een tributeband samenstellen. Maar ja, helaas is dat er niet meer van gekomen. Maar we hebben wel vastgehouden aan ons concept en vandaar doen wij op de zaterdag eigenlijk een Passenstage en doen wij een eerbetoon aan hem. Het is zijn volledige line-up zoals hij het ook bedoeld had en had willen zien, die de zaterdag onder andere komt optreden.
2: Op vrijdag zijn er ook DJ's?
1: Ja, dus we hebben er wat meer thema in proberen te steken. Op vrijdag staat het eigenlijk op het Monacoplein in het teken van Urban. Dan hebben wij ook heel wat lokale DJ's die Urban draaien. Die komen op de optreden, maar ook bijvoorbeeld een Skoomik. Die komt optreden en dan op het Belperreplein, dus in feite het Passenstage op de vrijdag, is het soul en funk en zijn het ook allemaal lokale bands die komen.
2: De inkom is volledig gratis.
1: Ja, dat is dus de bedoeling dat de mensen naar hier komen van de optredens of van de DJ's komen genieten en dus ook iets drinken in de cafés uiteraard, want dat is het hele opzet. Niet enkel een podium bieden aan lokaal talent, maar ook onze cafés in de uitgangsbuurt ondersteunen. En het is zo dat na afloop, dus er zijn twee podia, de twee dagen, na afloop van het laatste concert of optreden op de podia, is het de bedoeling dat elk café ook zijn eigen DJ plaatst en dat het feest kan doorgaan tot in de vroege uurtjes.
0: Oostende stopt met de huiswerkklasse voor kwetsbare kinderen. Dat kost elk jaar €230.000 en dat is te duur, zegt de stad. Ze noemt het ook geen kerntaak. Oppositiepartij Trots op Oostende spreekt van een botte besparing. Ook de vrijwilligers die de huiswerkklasse begeleiden reageren ontgoocheld op de beslissing. De stad wil de ondersteuning van kwetsbare gezinnen voortaan organiseren via een bredere inzet van brugfiguren binnen het onderwijs. Oostende organiseert deze maand infosessies in alle wijken om haar nieuwe afvalbeleid toe te lichten. Inwoners krijgen er uitleg over de invoering van de wekelijkse GFT-ophaling vanaf oktober, het mobiele recyclagepark, de digitalisering van afvalstraten en de strijd tegen sluikstort. Bij de infosessies wil de stad burgers informeren en antwoorden bieden op vragen over de komende veranderingen. Inschrijven voor die sessies kan via de stadswebsite.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is La Douce France, de beste van

0: La douce France.
1: Enfant des villes ou enfant des foins.

0: Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt-het-vuren als Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
1: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franke die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
0: Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Er zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er werd in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
2: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het slaaien waren. En andere mensen uit het water aan het halen waren.
0: De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brit met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australiër Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En op het EK G-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

c'est la douce France. De beste France.

Franse France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

la douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.